tafel gevlogen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevolozieken Omroep met Easy Listening Muziek.

luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje. Waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Nu komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk meezingen. Don't worry, be happy. Alle mensen hebben wel eens zorgen. Het geeft helemaal niks. Bewaar ze tot morgen.

geef niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister en heuvel. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen gedonder aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen. Maar don't worry, man. Johnny gaat overal grapjes over maken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Gaan we weer fluiten, boys. Ze weigeren te fluiten. Ze zijn engineer, wat doe ik eraan? Zal ik ze een paar anderen geven? Ja, wie weet helpt dat dan? Ah, het gaat me eigenlijk ook helemaal geen fluit uitmaken. Het persaldo. Het zal me wars wezen. Oeh, daar gaat een weercomplet komen. Luister. Zeg meisje. Laat niemand anders met je peper dansen. Er zijn nog plenty kansen.

uur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven, dan komt hij misschien morgen een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. Weet je, nou, dan ben ik gelijk van het gedonder met mijn vrouw, hè. Had hij me lekker gelaten wassen. Ik heb mijn theedoeken versleten.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Yeah!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zo.

0: over het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.
2: De opkikker van de maand.

0: Help, er zit een olifant in de tram presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
1: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
2: Yeah, we have an old banana.
0: Tot de 20's van deze eeuw.
1: De jaren 20?

0: Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd op de Flevo ziekenomroep. En dit is Help, er zit een olifant in de tram. Mijn naam is Jan van Eunen, ik ben uw conducteur voor vanavond. En achter het stuur, oftewel achter de knuppel, zit onze grote vriend Peter Bakker. Peter, ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Ja, hey, ja, maar het is tegenwoordig heel modern. Het is niet meer met een knuppeltje, het is met een muisje. Is het
0: tegenwoordig. Och, met een muisje is het tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Nou ja, ik houd hem maar even op een knuppel, toch? Ah. Een beetje ouderwets, maar is hij toch in de jaren 20. Dus toen
1: ja, is dat nog is, geen, ja, dat is waar. Ja,
0: geen muisje.
1: Valt mee dat je nog niet zegt, die knuppel achter die knuppel.
0: Hey, we zijn vanavond weer tot 10 uur en we hebben weer heel veel muziek. We zijn begonnen in de jaren 20 van de vorige eeuw. En we gaan zo heel langzaam naar de jaren 20 van deze eeuw. En van elk decennium draaien wij gewoon even een nummertje. En dat was uit 1928. Nat Shilkret en de Victor Orchestra. En het nummer dat heette The Sidewalks of New York. En ja, we gaan gauw verder met een actrice. En die actrice die heet Danielle Darrieux. En ze werd geboren in Bordeaux in 1917 en haar acteercarrière begon in de jaren 30. Haar eerste rol speelde ze op 14-jarige leeftijd in de film Le Bon. Ze heeft ook een beetje gezongen en dat doet ze samen met Pierre Mingau. En het nummer wat ze zingen is You, Mademoiselle Mozart.
2: De jaren 30.
0: 1936.

0: Mooie. Trudy Erwin en samen met Bing Crosby. Oh, what a beautiful morning. Uit 1943. Tennessee Ernie Ford werd geboren als Ernest Jennings Ford in Bristol. En was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij zong voornamelijk country, western, pop en gospelmuziek. En het bekendste is Tennessee Ernie Ford door zijn coverversie van het lied 16 Tons. Die kennen we allemaal wel. Nou, en die gaan we ook nog eens een keertje draaien. Dat brengt ons naar het jaar 1957. De jaren 50.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: luisteraars, hier waren we Elvis ook heel erg goed kon improviseren.
1: Oké.
0: Okay. Gewoon eventjes, had dat nog nooit op onstage gezongen en je hoort het, hè? Dat doet hij gewoon maar eventjes, deze man. Speciaal aangevraagd door, ik denk, Henriette van Heunen.
2: Ja, dat klopt.
0: En die vraagt het natuurlijk aan voor het verplegend personeel en voor een ieder die in het ziekenhuis ligt te luisteren naar ons programma. En het nummer kwam uit 1967, het komt uit het album How Great Thou Art. En jij vertelde mij ook nog dat in 2018 is er een compilatiealbum uitgebracht met de naam Where No One Stands Alone.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat gezegd hebbende, gaan we naar 1977. Dat gaan we doen met vader Abraham en mooi Griekenland. 70s.

0: Hans de Boy. Een vrouw zoals jij uit 1983. Helmoet Lotje gaan we het over hebben. Ken je die?
1: Ja, die komt uit België.
0: Hij komt uit België, ja. Hij is een Belgische zanger. En hij werd op 19-jarige leeftijd al lokaal bekend naast deelname aan de Nederlandse Soundmix Show. Ken je dat ook nog, met Henny Huisman?
1: Ja, ja.
0: Geweldig. Wat een groot artiest dat eigenlijk geworden is dan die Helmoet Lotje. En hij heeft heel leuke dingen gedaan trouwens. Hè. Hij heeft verschillende stijlen heeft hij ook opgenomen. Hij is met reggae is hij aan de slag geweest. De laatste wat hij uitgebracht in 2023 is zo'n metal album. Nou, je weet niet wat je hoort. Het is zo geweldig wat hij doet.
1: Oh ja?
0: Maar heb je dat niet gehoord?
1: Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Dan moet je,
1: ik weet wel
0: moet je
1: dat hij Elvis gezongen heeft.
0: Ja, heeft hij ook gedaan. Daar is hij eigenlijk een beetje mee begonnen. Maar hij heeft een metal album uitgebracht in 2023. Moet ik maar even op gaan zoeken. En mensen ook die aan het luisteren zijn, die denken, waar heb je het over? Ga het eens een keer luisteren. Ik vind dat zo geweldig dat hij dat gewoon kan. Hij doet het gewoon, klaar. Ja, dus Helmoet Lotje, dat brengt ons naar het jaar 1996. En daar had hij een grote hit met Funiculi, Funicula. 90s.

Jawel, een prachtig nummer van Pink, Nobody Knows. In 2007 op de plaat gezet en een behoorlijke hit geworden. Lisa Loijs, artiestennaam van Lisa Hordijk. Geboren in Wageningen in 1987. Ze is een Nederlandse zangeres. En ze was in 2009 de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X Factor. Deze winst werd bekroond met een plaatcontract en het uitbrengen van haar eerste single, een cover van Hallelujah, een van de vele van Leonard Cohen. In 2010 heeft zij ook een nummer Love You Tender van Elvis Presley ingezongen. Het kwam uit in november 2010 en verscheen op het album Viva Elvis. En in 2014 heeft ze ook nog eens een keertje meegedaan met de beste zangers van Nederland. Wat vanavond ook weer op de buis is, wat dit keer toch wat mindere kwaliteit aan de zangers heeft, vind ik. Maar goed, dat is persoonlijke mening. Goed, dat gezegd hebbende, gaan we gauw verder met Lisa Loijs. En het laatste nummer wat ze als single uitgebracht heeft is Silhouette 2013. Dance.

0: Ja, ja. We mogen weer praten, hoor ik net van Peter.
1: Ja.
0: Want de microfoon staat weer aan. Hey, dit was wel weer een mooie, hè? Bracht ons dat 2026. Danny Vera en Marlon Pichel. Nummer Try Again. Zo jammer dat het niet echt... Dit is zo'n nummer waarvan ik zeg... Van, dit moet je gewoon, dit moet een grote hit worden. En het wordt geen grote hit. Zo jammer. Vind je dat niet?
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel. Het is een heel mooi nummer, maar ja.
0: Ik was aan het zoeken en ik denk, nou, ik haal hem even uit de top 40. Ja, jammer. Uit de tipperaden. Hij is gewoon niet verder gekomen als de tipperaden. Dan denk ik van, hoe dan? Zo'n mooi nummer.
1: Nou, maar ik kom toch opkikken van de maand volgende week. Volgende maand.
0: Ja.
1: Of dat wat helpt.
0: Nou, dat... Ik denk dat wij weinig melk in de pap te brokkelen. Of hoe heet het? Nou,
1: ja, ja.
0: Goed, dat was de eeuw aan hits, hè?
1: Dat waren ze, ja.
0: Ja. 2026 zijn we geëindigd. En dan gaan we heel gauw weer naar het jaar 2074. 2074, daar

0: Dat is wel heel ver weg.
1: Dat halen wij niet hoor.
0: Nee, zeker niet. 1974 moet ik zeggen. En we hebben een cover. En die ik nu gevonden heb, is wel aardig. Nu wordt er wel een klein beetje naar de klote geholpen. Maar dat is een crisis die daarop let. Benny Medelow met Mandy en Rontas en Mirai hebben daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Oh jij, nou luister maar.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug, huilend in de nacht.

0: Was dat mooi of was dat mooi?
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Het is best wel op het strand.
0: Ja, en met hand in hand, hè?
1: Hand in hand, kameraden.
0: Hand in hand. Ja. Nee. Ron Tassimerij, een cover van Mandy van Barry Manilow. Maar ja, dat was eigenlijk al een cover. Want ja, we kennen het nummer als Brandy. En dan slaat het inderdaad zo op dat de cover meestal nog wel mooier is als het origineel. Of beter is als het origineel.
1: Ja, nou, in dit geval wel, ja.
0: Moet in dit geval... gelukkig. Ik ben zo blij dat je me gelijk geeft. En we gaan zo meteen naar het laatste vocale nummer. En heel lang het laatste nummer. Want daarna gaan we naar het nieuws. We beginnen nu met Gladys Knight, License to Kill. Na het nieuws zijn we weer bij u terug. Tot zometeen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. All in all, it's just another brick in the wall. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan Vreunen en achter de knoppen zit...
1: Peter Bakker.
0: Dat ben jij.
2: Ja, dat ben ik helemaal dus. Achterin zit Robert.
0: Ja, helemaal achterin zit Robert.
1: In de tram.
0: Ja.
1: En de olifant zit naast je, geloof ik. Hè? Ja, ik zie het, ja.
0: Naast Robert?
1: Ja, die zit naast Robert.
0: Oh,
3: ja. Ik rijd mee, hoor.
0: Fijn, Robert. Leuk dat je er ook bij bent.
1: Ja, ja, graag. Ja. Ga lekker door. Ik klaar, ja, luister mee.
0: Jij luistert gewoon lekker mee. Nou, je mag ook mee praten als je dat wil.
2: Niks te melden, maar...
0: Je hebt niks te melden.
2: Nog niet.
0: Hey, twee uur zijn we begonnen met Koos Albert en Kleine Vogel. Dat is de ketting. Ja, en daar gaan we weer aansluiten op verschillende nummers. En we zijn de vorige keer zijn we gebleven bij Koos Albert's Kleine Vogel. Die was ingezonden door Joop. En Peter heeft toen een heel leuk fragment ingestuurd. En ik, de Elvis-fan... hoorde toen niet dat het Elvis was.
1: Nee, je zei zelfs dat het George Baker was.
0: Daar lijkt het toch wel een beetje op, hè?
1: Hij heeft me gebeld, hè? Hij zegt, jeetje, wat een compliment.
0: Ja, dat geloof ik. Maar ja, het was dus toch Elvis Presley met A Little Bit of Green en niet A Little Green Back. Maar goed.
1: Nee, die was het niet, nee. Een little bit, nou, je hebt het al verraden natuurlijk, hè?
0: Nee, ja, maar ja, je mag het toch even aankondigen.
1: Ja, nee, dat hoeft niet. Dat heb jij al gedaan.
0: He, nou, klein, hoe was je er zo op gekomen? Oh, klein little. Ja, natuurlijk. Dat is little. Natuurlijk zo.
1: Ja, ja.
0: Nou,
1: ja,
0: goed, gaan we draaien?
1: Ja.
0: Elvis Presley, A Little Bit of Green.

0: Just a little bit of green. Elvis Presley. Hey, was het eerste er ook al voorbij gekomen. Toch wel leuk, hè? En ook, we krijgen er nog eentje zo meteen. Verderop in het programma. André van Duin komt ook nog een keertje langs.
1: Kan je goed?
0: Dat, ja.
1: Waar?
0: In de studio, you know.
1: Oh, ja.
0: Hey, maar goed, ik moest aangesluit op Elvis Presley en A Little Bit of Green. En ja, hoe kom ik er eigenlijk op? I'm still in love with you, Al Green. Oh, Green! Ja, natuurlijk, Al Green. Ja, Al Green, I'm still in love with you.

0: Zeiden ze dat tegen mij? Ik hou nog steeds van je. Nee, toch? Nee, nee. Oh, gelukkig.
1: Ja. Nee, schat, zo ver gaan we niet.
0: Potverdorie. Al Green was dat met... ik ben gelijk van Bapropo, hoor je het nou?
1: Ja, zie je
0: de hele, hele boei zit ik achter die microfoon nu. I'm still in love with you. Nou, pff, ja. Hoe is het mogelijk? Jij moest aansluiten, toen maar.
1: Ja, dat moest ik ook. Zo, ik ben maar bij de liefde gebleven. The love of the kank. Love of the common people, mag ik even uitpraten, Jan?
0: Ja, ja, dat mag je wel. Ik wil het
1: nou een beetje doorheen zitten. Nee? En dat doet straks die conducteur, die andere conducteur ook, begint ook een verhaal te vertellen.
0: Ja, ja. Nou, mooie verhalen.
1: Nou, fantastisch. Nee, ik ben op de liefde doorgegaan, dus Love of the common people. En die kennen we natuurlijk van Paul Young en van de Everly Brothers. Maar ik heb gekozen voor de uitvoering van The Cats.

Liefde van de gewone mensen. Nou ja, toen moest ik op aansluiten. Hè. Mm-hmm. Ik denk, ja, mensen, wat heb je? Ja, misschien iets in het Frans. Ja, leuk. Ja. Iets van Gérard Lenormand, dacht ik aan. Oh, die heeft een leuk nummer gemaakt. La Ballade des gens heureux.

0: Ja, leuk hè. Mooi, even met applaus erbij. Gérard Lenormand, La Ballade. De Jean Zereux.
1: Ja, je moet

0: Is jouw beurt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is niet de, maar de.
0: De. Ja. De chance. Oftewel, de gelukkige mensen. En ja. Dat brengt mij bij gelukkig. Want daar ben ik op doorgegaan. En toen dacht ik gelijk aan Connie van der Bos. En ik ben gelukkig zonder jou.

0: Connie van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou gekozen door Peter Bakker.
1: Ja.
0: Ja. Dat was jij dus. En best wel leuk. En toen hebben we weer gevraagd voor onze collega's weer wat wilden opsturen. En dat hebben ze in grote getalen weer gedaan. En daar hebben we er weer eentje uitgekozen. En degene die we uitgekozen hebben, die wilde er eventjes over wat vertellen, denk ik.
1: Ja, ik heb hem uitgezocht.
0: Oh ja, wie ben jij?
1: En ik ben Robert. Ik ben Robert van de Keur.
0: Dag Robert van de Keur.
1: Dag Jan van Eunen. Zo'n stelletje meligheid hier. Nee, hartstikke gezellig. Nee, ik doe al een hele tijd, elke keer probeer ik mee te doen met jullie ketting. En dan ga ik helemaal in de nieuwe, moderne AI. En dan geef ik een opdracht en dan komen er mooie nummers uit. En ja, die kiezen jullie dus nooit.
0: Nee, maar dat komt door het AI. Want dat is eigenlijk allemaal één pot nat. Sorry dat ik het zeg.
1: Dat mag. Maar deze heb ik niet met AI uitgezocht.
0: En daarom ben je eigenlijk uitgekozen, denk ik. Zomaar.
1: Want ik ben gelukkig zonder jou. En toen dacht ik ineens, jou, maar waarom heb je mij dan verlaten? Dat heb ik van Frans Bauer gevonden. Dus ik heb wel een klein beetje hulp van computer gehad. Want ik heb meteen, waarom heb je mij verlaten? Want dat zat in mijn hoofd. Ja, en toen was er maar één zanger die dat gezongen heeft. En dat is Frans Bauer in 1994. Ja, die vraagt zich radeloos af. Waarom heb je mij verlaten?

0: Het zou eigenlijk een duet moeten zijn, hè, met z'n tweeën. Dat zou het mooiste wezen.
1: Ja. Ja. Vertel. Goed,
0: nee, ik gewoon niet. Ik hoor die twee nummers zo achter elkaar. En het is een beetje gevecht tussen de een, de eerste of de ander. Maar het zou eigenlijk gewoon lekker een leuk, mooi duet moeten wezen. En dat wou ik, daar wou ik het bij laten.
1: Oké, nou, wat let je om het een keer te maken? Misschien dat we het een keertje kunnen draaien dan?
0: Ik zal mijn stembanden opwarmen.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: Oh, ga jij zingen dan?
0: Ja, natuurlijk. Jij gaat het toch niet...
2: Nee, oké. Okay. Ja.
1: Goed, Robert, waarom heb je mij verlaten? En het was van Frans Bauer. En ja, dan hebben we een hele hoop instellingen van anderen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar het fragment van Peter.
2: Oh ja, die moeten we ook nog
0: hebben. Oh ja,
1: ja, natuurlijk. Ja,
0: nou, ik ben nieuwsgierig.
1: Ja, ja, ik ook.
0: Dat is toch een spannende reis.
3: Don't leave me this way.
1: Ja, daar heb je het inderdaad over gehad van de week, hè? Don't leave me this way.
2: En ja, nou, ik denk dat het eerste wat mij met het binnen schiet.
1: Dus. Maar ja, en toen moet ik gaan rijden wie het zingt. Ja. Nou denk ik aan de stem te horen. Ja, ik heb wel een idee, maar ik kom zo gaan niet op die naam.
2: Oh.
1: Barry White?
2: Nee, joh.
1: Nee, die niet?
2: Nee, joh.
1: Maar wel, het is wel zo'n figuur, toch?
2: Nou, het is, ja, hij is donker van kleur. En,
1: ja. En, God, hoe heet hij nou? Ik weet. Oh, misschien Teddy Pendergrass?
2: Ja, die zingt het, ja. Ja,
1: ja, hè?
2: Ja.
1: Oh, ik denk, ja, het komt bekend voor. Ja, leuk.
2: Maar die zingt het.
1: Maar het is van Harold Melford in de Blue Notes.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja, ik weet het wel, hoor.
2: Ja. Maar het is het origineel. Dus we werden net beschuldigd dat we alleen maar covers doen. Maar dit is het origineel van Don't Leave Me This Way.
1: Leuk.
0: Ja, nou, van Frans Bauer is nog nooit een cover gemaakt. Dus dat scheelt ook weer. Dus.
2: Ja, dat ook.
1: Jezus. Nou, dus, gaan we weer verder met muziek? Ik heb zoveel inzendingen en ze zijn bijna allemaal een beetje overgegaan op het bos. En er is er maar eentje eigenlijk die dat niet gedaan heeft, dat is Joop. En Joop die dacht aan Paul de Leeuw en Simone Klein.

0: Sma. En Zonder Jou. En daarna gaan we meteen André van Duin draaien. Met de Heidezangers van Fred. Ja, gaan we door, gaan we door, gaan we door. Komt helemaal goed. Hoor? Bijna.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: boel.
1: Nou, de Bas.
2: Dat was de Bas.
3: Allemaal mee aan dat lalala.
1: Oh, wat een gezelligheid hier. Gezelligheid kent geen tijd.
3: Ja, we hebben het naar het zin, hè?
1: Nou, we hebben het zeker naar het zin. Godverdorie. De Heidezangers was ingestuurd door Fred. En Fred die kent natuurlijk van Fred's Music Mix op de dinsdagmiddag samen met Aart. En die heeft ook nog wat ingezonden. En daar doen we zo meteen ook nog wat van. Maar eerst hebben we Truus. En Truus die kwam met Engelbert Humperdinck. En zij hebben het over Release Me. Dat ze toch wel vrij wil zijn. En gelukkig zonder jou vrij zijn. Ja, ik kan hem willeken. Release Me, Truus. Nee, Engelbert Humperdinck.

0: Nou, was dat mooi of was dat mooi? Ook hier hebben we het over de heide gehad. Op de grote stille heide van Nana Mouskouri. En deze was ingezonden door Jan Heerema.
1: Ja, het zijn ook de romantische plekken waar je elkaar weer ontmoet natuurlijk. En dat je weer bij elkaar kan komen.
0: Dat kan wel, ja, inderdaad. Ja,
1: ja, sorry.
0: Oh, en als je dan daar bent en je hebt van die struikjes heb je daar. Ja, dan kan er wel eens wat doorruisen, hè. En wat ruisteren door dat struikgewas.
2: Uit deze tijd, die worden als het ware gemaakt, opgericht zou je kunnen zeggen, in de televisiestudio's. En daarom schakelen we even over naar de tv, waar ze nog altijd verlegen zitten om nieuw talent.
3: De volgende graag. Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan?
4: Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv. Mijn naam is Verkade. Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os.
3: Bent u nog familie van de grote Verkade?
4: De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. Ik ben er eentje, hè? U zit daar zo hoog in de controlekamer. Maar met wie heb ik het genoeg als ik vragen mag?
3: Mijn naam is Jack Bemelmans.
4: Oh, meneer Bemelmans, bent u het zelf? Een compliment voor de shows die u op het scherm brengt, want die gaan erin als koek.
3: Waarin bedoelt u?
4: Waarin? Ja, dat weet ik ook niet, hè. Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek.
3: Meneer Verkade, ja. U kunt beginnen.
4: Ja, mag ik nog even zeggen, voordat ik begin, meneer Bemelmans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd.
3: Welk hoofd bedoelt u?
4: Het hoofd der school. Dat is ene meneer Verkoude. Ja, dat is heel geestig. Hij heet Verkoude en ik heet Verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik,

0: U heet verkouden, ik heet verkade. Ik kan wel verkouden zijn, maar u kunt nooit verkade zijn. Ik ben er eentje, hè?
1: U zingt liedjes.
0: Ja, u ook.
1: En u begeleidt zichzelf op de gitaar?
0: Ja, nu hier, hè? Maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. Dat is ene juffrouw van voren. Mies van voren. Mies, en ze heet Mies, maar ze lijkt ook op Mies van de tv. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze... Och, juffrouw.
1: Ja, wilt u nu beginnen, meneer Verkade?
0: Ja, had u het maar gezegd, dan was ik al.
2: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
3: En dat is dit keer Eva Cassidy, Katie Melua. En samen zingen ze What a Wonderful World. Maar eerst met Eva Cassidy Songbird, dan Katie Melua met Shy Boy. En dan What a Wonderful World samen.

0: Ja, we gaan eruit met Katie Melua en Eva Cassidy, What a Wonderful World. En ja, voordat we daarmee verder gaan, ga ik eerst even afscheid nemen van u allemaal. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen dat wij gebracht hebben. Peter, bedankt voor weer achter de knopjes te zitten.
1: Ja,
0: Robert, bedankt dat je mee hebt gedaan om jouw plaatje even mee een beetje meer kracht bij te zetten. Hartstikke leuk.
1: Ik doe mijn best.
0: Nou, fijn. Dan zou ik zeggen, het gaat u goed en misschien tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en een heel goedemorgen, dames en heren, op deze enigszins grauwe zondagochtend. Maar ja, misschien zien we nog wel wat zon en wat blauwe lucht. Ik opende in ieder geval deze live-uitzending van de Flevo Ziekenomroep met het opgewekt gesnater van de trompet van Maurice André, begeleid door Londens Philharmonisch Orkest onder leiding van Jesus Lopez Cobos, met het trompetconcert van Tommaso Albinoni, een Venetiaanse edelman, eigenlijk een amateurcomponist. Dat wil zeggen, een componist die er niet van hoefde te leven, want hij kwam van een rijke familie. Ik liet u alle vier de deeltjes horen, Grave, Allegro, Adagio en Allegro. En dit concert was een onderdeel van Albinoni's opus 6, dat waren 12 stukken, concerten voor viool en continuo. En dit trompetconcert is een bewerking van Jean Tilde van het vierde concert van deze. Trouwens, deze opus 6 van Albinoni werd rond 1712 gepubliceerd in Amsterdam bij de drukker Etienne Roger. Nou, dan weet je alles. Dan ga ik nu verder met Bach, toch wel enigszins een tijdgenoot van

Albinoni. En ik laat u van zijn Engelse suite nummer 3, die staat in G klein. Het is Bach's werken, indeling 808. En het hele stuk hoor vanaf de Sarabande, vanaf het vierde deel. U hoort de Sarabande en les agrimaux de la même Sarabande, uitweidingen over dezelfde Sarabande. Dan de gavotte nummer 1, alternativement. Dan de gavotte 2, ou la musette. Dan de gavotte 1, weer da capo. En sluitend af, de gigue. En dat wordt allemaal gespeeld op de piano door Maria João Pires, de Portugese sterpianiste. Bach.

Ja, ik liet de aria van Cecilia uit van Cecilio uit Lucio Silla van Mozart, Il Tenero Momento, hier gezongen door Cecilia Bartoli, mezzo-sopraan en concertusmusicus Wenen onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, volgen door het laatste deel, het rondo, van het pianoconcert nummer 9 van Mozart, Journey Home, S. Groot, Kuchelsindeling 271, dat hij

schreef in januari 1777, was hij 21 jaar. En hij schreef het voor een Franse pianiste die een bezoek bracht aan Salzburg. Waar hij toen nog leefde, bij zijn ouders. Mozart bedoel ik. Hè. Dan vond ik van de week, had ik echt van een rijke buit. Dames. Ik vond ook een uitvoering van die Entführung aus dem Serail door het Frans orkest Les Arts Florissants, die op authentieke instrumenten speelt, dus instrumenten uit de tijd van Mozart. En Les Arts Florissants wordt sinds mensenheugenis gedirigeerd door William Christie, een Amerikaan die ook later Fransman is geworden. En ik laat u daar het beginaria van Belmonte horen. Het verhaal is als kort dit, de Spaanse edelman, jonge edelman Belmonte, is te weten gekomen dat zijn geliefde Constance, die door zeerovers is meegenomen en aan een pasha is verkocht, in de harem van die pasha bevindt. En hij probeert haar vrij te krijgen, te ontvoeren eigenlijk. En de aria aan het begin is hier soll ich dich denn sehen, hier zal ik jou eindelijk weer eens zien. En dan krijgt een stukje dialoog, hoe kom ik in dat paleis, in de harem. En dan de harembewaker, een bas, Osmin, die heeft de kamenierster van Constance tot vrouw gekregen, Blondgen, en die bezorgt hem heel wat moeite en weer een liefje had gevonden. Als je een liefje hebt gevonden, nou, dat is niet allemaal roze geuren maneschijn. En dan verwünscht seist du samt deinem Liede. En heeft het niet gehoord wat Belmonte zingt en Osmin is daar duidelijk niet mee eens. Nou, u hoort als Belmonte de Engelse tenor Ian Bostridge. Ook regelmatig Nederland te beluisteren. En Osmin, de Engelse bas, Alan Ewing. Een stukje Entführung.

Halt, halt, es ist in der Brand.

Seid auf Bescheid, seid auf Bescheid.

Dat waren een paar fragmenten uit die Entführung aus dem Serail van Mozart. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur door met dit programma. En dan open ik met symfonische variaties van Franck voor piano en orkest.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en u luistert naar het tweede uur van dit live programma van de Flevo Zieke Omroep. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag van 10:00 ochtends tot 12:00 middags. En ik opende dit tweede uur, ik ga nog door tot 12:00, met de symfonische variaties voor piano en orkest van César Franck, de Parijse luikenaar die leefde in 1822 tot 1819.

Een zeer begaafd organist en pianist. En ook componist en leraar van andere componisten. We hoorden de pianist Alexis Weissenberg. En hij werd begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Dan ga ik wat terug in de tijd, namelijk naar Beethoven. En uit zijn sonate voor viool en piano nummer 9 in A groot, zijn opus 47. De sonate met de bijnaam Kreutzer, laat ik u het tweede deel horen. Andante con variazioni, dus een andante met variaties. Uitgevoerd door Istak Perlman, viool, en Marta Argerich bespeelt de piano. Beethoven.

Dat waren Istak Pijlman, viool, en Marthe Agerich, piano, in het tweede deel van de Kreutzersonate van Beethoven, het Andante con Variazioni. En dan heb ik vandaag twee verjaardagen, of twee herdenkingen van geboortedagen, moet ik eigenlijk zeggen. De eerste is Baldassare Galuppi, een Venetiaans componist. Hij werd geboren op het eiland Burano. En als u Venetië ooit bezocht hebt en een boottocht hebt ondernomen naar de eilanden Burano en Murano onder andere, dan weet u dat Burano ook bekend is om zijn glasblazers, fabrieken en technieken en dergelijke. Er staat ook een standbeeld van Galuppi op het grote plein van het eiland. En Galuppi werd geboren 11 oktober 1706, dus 320 jaar geleden, en overleed op 3 januari 1785. Hij was een zeer succesvolle componist van onder andere veel religieuze muziek, opera's, ook werken voor klavierinstrumenten en voor orkest. Hij heeft rondgereisd, opgetreden in Londen, opgetreden in Rusland voor het hof van Catharina de Grote. En hij is uiteindelijk ook maestro di cappella geworden, de hoofddirigent van het koor van de Sint Marco in Venetië. Goed, van deze veelzijdige componist laat ik u uit zijn sonate nummer 5 voor klavierinstrument, die staat in C groot, het eerste deel, horen andante. En dat wordt hier niet op een klaversymbool gespeeld of op een fortepiano, maar op een grote vleugel, door Arturo Benedetti Michelangelo. Gefeliciteerd, Baldassare.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, dat doet u zeker, dames en heren. En ik liet u horen van de vandaag jarige Baldassare Galuppi. Hij werd geboren op 11 oktober 1706 en overleed op 3 januari 1785. Hij is dus 78 jaar geworden en 320 jaar geleden geboren. Het is een sonate nummer 5 in C groot, die ik u het eerste deel horen, Andante. Fraai gespeeld door Arturo Benedetti Michelangelo. Hij speelde op een moderne vleugel, maar wist toch de sfeer van het klaverscimbal wel goed op te roepen. Dan heb ik nog een verjaardag, namelijk Alexander von Zemlinsky. Hoewel von duidt meestal op adel, maar zijn vader heeft dat von aan de naam Zemlinsky toegevoegd, zonder recht te hebben op een adellijke titel. Goed, hij heet ook wel Alexander Zemlinsky en dat past meer, denk ik. Zemlinsky werd geboren op 11 oktober 1871, 155 jaar geleden. Hij overleed op 15 maart 1942. Hij werd geboren in Wenen en overleed in de Verenigde Staten, want hij was Joods en is met zijn vrouw uitgeweken in 1938 vanuit Wenen, vanuit Praag moet ik zeggen, naar de Verenigde Staten. Ik laat u twee liederen van hem horen, uitgevoerd door de sopraan Barbara Hannigan, aan de piano begeleid door Rijnbert de Leeuw. En dat zijn twee liederen uit zijn opus 2. Het eerste is Empfängnis, dus ontvangen, de conceptie. Doe weiche nacht, o kom mich zu empfangen, o zoete nacht, kom om mij te omarmen. En het tweede is Frühlingstag. Dat is het is zo stil als was het tijd om te gaan slapen, als was nood en leed ingedommeld. Maar het is een dag zoals onschuldige kinderdromen en alleen de wolken die trekken zachtjes over het dal. Goed. Zelensky.

Ja, dat waren twee liederen van de vandaag jarige Alexander Semlinski. Hij werd geboren op 11 oktober 1871, 155 jaar geleden. En het zijn twee liederen uit zijn opus 2. Het eerste was Empfängnis en het tweede was Frühlingstag. Ze werden uitgevoerd door de sopraan Barbara Hennigan en de pianiste Rijnbert de Leeuwen. Er stond een paar dagen geleden een groot interview met Hennigan in de Volkskrant, want ze dirigeert ook en ze gaat een uitvoering doen van La Mer van Debussy, waarbij ze ook danst. Een vrouw van vele kwaliteiten, zal ik maar zeggen. Dan laat ik u nu horen van het concert Champêtre. Het concert voor clavecimbal en orkest van Francis Poulenc. Het tweede deel, de Andante. Mouvement de Sicilienne. U hoort als solist Trevor Pinnock op clavecimbal. En het Boston Symphony Orkest staat onder leiding van Seiji Ozawa. Het concert Champêtre.

Ja, het is natuurlijk een doodzonde om onder dit prachtige concert te gaan praten. Maar ik zie op de klok dat ik aan het einde ben gekomen van het tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. Dus dan kunt u nog eens luisteren. En morgen hoort u van 10 tot 12 mijn collega's Peter, Jan en Joop met het programma Wij wachten op de dokter. En 's avonds van 8 tot 10 het programma Los Verband van mijn collega Leo. Al deze programma's zijn warm aanbevolen. Dinsdag hoort u na mijn herhaling natuurlijk van 10 tot 12. En dan van 2 tot 4 Freds muziek van mijn collega's Fred en Arend. En 's avonds Truus en Jan met Als pleister op de wonden. Ik kan niets anders doen dan al deze programma's waarom we u aanbevelen. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een hele goede zondag en een heel voorspoedig en algeheel herstel. Word beter. Dag!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie, terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad.

0: Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op Coming Out Dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat een motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

voor je tijd, voordat je altijd zonder klagen om 5:50 bent opgestaan. Dankjewel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dankjewel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest.

Alsjeblieft, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenomroep.

De grootste landen loeren op de gulden. Hoe krijgen we die standaard naar omlaag? Ze stikken bijna allen in de schulden en lijden onder een inflatieplaag. Het meeste loeren nog de speculanten met argusogen naar een vette buit. Maar wat men ook probeert, de pop blijft ongedeerd, want steeds weer zingt Colijn fijntjes lachend dit refrein. Dat zou je wel willen.

dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Mijn vrouw had de azijnfles leeg gedronken. Toen riep ze, man, let nou eens op mijn lijn. Hoeveel denk jij dat ik al ben verslonken? Precies de helft van één zo'n fles azijn. Ik stond perplex, zo dun was ze geworden. Gaf haar direct een nieuwe fles cadeau. Ze riep, je bent abuis, haal slagroomtaart in huis. Het gaat me zo te snel, ik drink jou tot vrijgezel. En dat zou je wel willen, dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. De vrede is nog altijd een illusie, die alle harten sneller kloppen doet. Genève is nog altijd in discussie, al lukt het niet, de wil is toch wel goed. Tot schade der gemeente gasfabrieken, luidt nu de zinspreuk, doe het niet met gas. Een mooie spreuk is dat, maar midden in het debat vertoont God maar zijn snuit en roept schamper lachend uit. Dat zou je wel willen, dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde of verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panstar Akro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Toto.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts 1 boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalde. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws. Vlees.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder

Nederland extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Dit is de

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

hartenkranen. Kom, laat de vissleutel voor je ogen dekken. Mij is gefrasseerd. Het is de hoogste tijd, het klokje van gehoorzaamheid. Is me toch wel geleerd. Kom, wees niet dood, ga nu slijpen, schat boord. Niemand had hier nu steun. Straks ga je dromen weer, van je tijd weer. Speurvrein en zo vuur. Goedenacht, slaap er zacht. Want met mij je grote wacht. Kleine George, mijn mannelijk lief van George. Je hebt een spiegel van daar, je barbe. En morgen mag je dan met deur, die hier in de tuin kan spelen, hè? Kleine George ligt al lang mee te slapen. Kleine man droom mij van koetjes, duitjes scheppen. Als je zus niet wakker maakt, dreef je als de ochtend nek. Een mooie bordeaux, als je weer ontwerpt. Een Jordaan vrouw. Je moet wees naar stoet, doet er wat je moeder zegt. Doet er je ogen stoet. Straks kom je vader thuis met zijn dronken hoofd. Heb ik voor jou geen kaart. Je moet wees nou stil, mocht me niet zo opsternaar. Er zijn nou een vreemd in mijn oog. Jong, hang dan toch je kop, als iets lof is gehad. Krijg je een mondje vol. Kikaboe, poesie poe. Moes je lief die dek je toe. Ome Heintje, mijn lekker mollig zwijntje, straks is graag in jouw volkolle baantje. Een moeder zo te morgen, een kneel staat er voor je vorigen. Doe maar slaapjes en droom maar van de schaapjes, hou maar niet wanneer je vader als een op is. Morgen is je voor de set, oh, en ik denk altijd wat met mijn keierol, slaap maar zoet en fijn. Allemaal lekker slapjes doen, hoor. En hier is je moeder. Doe heerlijkheid, doe dan wat je bubbelen zegt. Doe toch je ogen zicht. Fijn wordt gezond, onbeschreven voor altijd. Kijk niet zo in nuttelijk, hoor. Het is nog een tijd dat je niet te zappelen hebt. Nas jij maar kremselies. Als er weer een partij scoren met verlies, dan maak jij je maar niet vies. Het is toch heel. Laat je brom, slaap maar zoet, mijn kleine zon. Als je goed wilt slijven, gaat mijn kleine zombie. Mag die morgen niet naar mijn brabie. Ik moet dat naar mijn halletje, op zijn neffende weer dat halletje. Aan die mij.

pootjes en haar ogen. Flap, flap, doet het dan niet, laat je naar je ogen. In de hele rattenlamp zie ik geen droge boterham. Wat is het dan weer? Flap.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.